Na deze twee werken van respectievelijk César Franck en Frans Schubert beëindigde het duo Luna de Mol en Dimitro Sukovienko hun optreden in de Jacobuskerk in het Belgische Stekenen in februari 2024 met een uitvoering van het thema uit de film Schindlers List van John Williams.

Het muzikale thema van de film Schindler's List van componist John Williams werd gespeeld door violist Luna de Mol en pianist Dmytro Sukovienko. U hoorde een opname door Leo de Bok uit februari 2024. Als laatste onderdeel van dit programma Concertzender Live Nieuw Klassiek kunt u nog luisteren naar een uitvoering van de tweede nocturne van de Russische componist Alexander Scriabin door de jonge Nederlandse pianist Matthias Spee.

Dat was het laatste werk in Concertzender Live Nieuw Klassiek. Namelijk de tweede nocturne van Alexander Scriabin, uitgevoerd door Matthias Spee. En u hoorde een opname door Wijnand de Groot, gemaakt op 1 februari 2024... in de Hertzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daarvoor hoorde u het duo Luna de Mol, viool, en Dimitro Sukovienko, piano. En dit programma begon met opname van een recital op 3 juli 2023 door Fleur Baron, mezzosopraan, en Julius Drake, piano, in de kleine zaal van het Concertgebouw. Deze aflevering van Concertzender Live Nieuw Klassiek werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dag luisteraars, het is tijd voor Bij de Tijd bij de Concertzender. De Zwitser Heinz Holliger, geboren in 1939, is een van de belangrijkste hoboïsten van deze tijd. Een groot aantal componisten schreef speciaal voor hem één of meer stukken. Denk aan Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen en Elliot Carter. Behalve hoboïst is Holliger ook een voortreffelijk dirigent met menig wereldpremière op zijn naam, waaronder veel stukken van hemzelf. Want hij is ook nog componist. En ook in die hoedanigheid is hij bepaald niet de eerste de beste. Holliger studeerde net als Ligeti en Koertaak bij Sandor Ferenc en later bij Pierre Boulez. In 2012 schreef hij 9 motetten op teksten van de Zwitserse prediker en dichter Kurt Marti. Hij bracht ze samen onder de overkoepelende titel Hölle Himmel. De teksten zijn nogal politiek geladen. De motetcyclus eindigt met het deel Existenzgrad Null en het bijbehorende gedicht is op te vatten als de waarschuwing dat nucleair afval wel eens de dood van onze kleinkinderen zou kunnen betekenen. Luister nu naar Hölle Himmel van Heinz Holliger, uitgevoerd door het Zuidwest-Rundfunk Vokaalensemble onder leiding van Marcus Creed.

muss eine Hölle geben.

Dit is De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dat was het concert voor fluit en strijkorkest in Bes Groot van de Spanjaard Johan Baptiste Pla. Solist was fluitist Claudi Arrimani. José Luis García dirigeerde de English Chamber Orchestra. Allemaal Spaanse componisten vandaag in de ochtendeditie. Dus ook gitarist en componist Fernando Sor. Hij schreef heel veel voor gitaar, zo'n 60 composities, en trad ook veel op. Gitarist Manuel Barrueco speelt nu van Sor airs voor gitaar, opus 19, en wel de nummers 1 tot en met 6 uit Die Zauberflöte van Mozart.

Op melodieën uit de opera Die Zauberflöte van Mozart waren dit 6 airs voor gitaar, opus 18, van de Spanjaard Fernando Sor. U hoorde gitarist Manuel Barueco. De volgende Spaanse componist is Isaac Albéniz. Het was trouwens ook een virtuoos pianist. Hij studeerde onder andere bij Franz Liszt. Hij schreef voor piano solo. Vandaag brengen we zijn Concerto Fantastico, oftewel Concert voor Piano en Orkest opus 78. Aan de piano Enrique Pérez de Guzmán, die wordt begeleid door Orchestra de la Comunitat Valenciana onder leiding van Manuel Galdouf.

Dat was het pianoconcert opus 78 met de bijnaam Concierto Fantastico van Isaac Albéniz. Solist, pianist Enrique Pérez de Guzmán. Manuel Galdouf dirigeerde het Orchestra de la Comunitat Valenciana. Als je een en ander nog eens wilt nalezen over de muziek en muzici, ga dan naar concertzender.nl of kijk in onze Concertzender-app. Ik zei het al, alleen Spaanse componisten vandaag in de ochtendeditie. Na Albéniz, nu een sonate van Enrique Granados. De sonate voor viool en piano. U hoort Carlos Puech, viool, en Jorge Mengotti, piano.

Enrique Batisse dirigeerde de London Philharmonic in de symfonie opus 23, Sinfonia Sevillana van Joaquín Turina. Met zijn concerto de Aranjuez voor gitaar en orkest vestigde Joaquín Rodrigo definitief zijn naam. Later schreef hij vergelijkbare concerten voor bijvoorbeeld viool of harp en orkest. Nu in de ochtendeditie van Rodrigo zijn sonate voor viool en piano, de Sonata Pimpante. U hoort Eva Leon, viool, en Olga Finocour, piano.

Eva Leon en Olga Vinokur speelden de sonate voor viool en piano Sonata Pimpante van Joaquim Rodrigo. Tot slot van deze ochtendeditie een vocaal werk van Rodrigo. Zijn liederen voor zangstem en orkest, nummer 1 tot en met 4, Canzons en Lenga Catalana, liedjes in het Catalaans. U hoort de sopraan Raquel Logendio samen met Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias, gedirigeerd door Maximiano Valdés. Hier zijn liederen van Joaquim Rodrigo.

In de ochtendeditie van de Concertzender hadden we vandaag louter muziek van Spaanse componisten. Zojuist hoorde u de liederen voor zangstem en orkest, nummers 1 tot en met 4, uit Canzons en Lengua Catalana van Joaquín Rodrigo. Raquel Logendigo, Maximiano Valdés, dat was de dirigent, het Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Het slot van deze ochtendeditie van deze week, die werd samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Presentatie Gerard Meulenberg, redactie Agnes van der Veld. Fijn dat u bij ons was. Graag tot morgen en blijf vooral luisteren naar de Concertzender.

0: luisteraars, welkom bij het Piano Atelier van de Concertzender. Het maandelijks programma van pianist Willem Brons en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken en laten horen. We zijn hiervoor te gast in de APMA Studio in Amsterdam. En vandaag gaan we spreken en luisteren naar muziek van Mozart. Heel mooi aansluitend op onze tune. En wel, we gaan luisteren en praten over de sonate in C groot en het rondo in A klein. Willem, voordat we over de stukken gaan spreken, er is natuurlijk al heel veel gezegd over de componist Mozart. Wat zou jij nog over hem daaraan willen toevoegen?
1: Ja, dat is een leuke vraag hoor. Nou, ik heb wat opgeschreven.
0: Ja.
1: Mozart was een fantast. Fantasievol, wendbaar, flexibel, zeer sensitief, speels, gevoel voor humor, maar ook een evidente affiniteit met alles wat dramatisch was. Mozart kende de menselijke natuur als geen ander en daarom zijn zijn opera's ook zo fantastisch. Ja, de geest van Mozart was ontzettend bewegelijk en ik geloof dat dat eigenlijk het probleem van Mozart is. Er wordt altijd gezegd, Mozart is zo moeilijk. Ik ken wel meer componisten die erg moeilijk zijn. Mm-hmm. Maar dan denk ik ook wel eens, als die pianist nou aan Mozart net zoveel aandacht en tijd zou besteden als aan het derde pianoconcert van Rachmaninoff, zou die Mozart wel beter spelen.
0: Ja.
1: Want men leert de noten, maar vraagt zich te weinig af, waar gaan die noten allemaal over?
0: Ja.
1: Nou ja, goed, Mozart's muziek is ongelooflijk spiritueel. En als je niet spiritueel bent, ja, dan houdt alles op. Maar wat ook zo belangrijk is, een frase van Mozart, vooral de late Mozart, kan allerlei betekenissen hebben. Het lijkt vrolijk, maar het is misschien ook een beetje melancholisch, of een beetje dit, of een beetje dat. En ja, om die gelaagdheid te laten horen is moeilijk. Mozart heeft natuurlijk ook wel eens iets geschreven wat voor 100% vrolijk is en voor 100% treurig. Maar meestal is het veel gedifferentieerder. En dat is moeilijk.
0: Ja, dat is dus eigenlijk de grote kunst om dat naar voren te laten komen.
1: We gaan het hebben over de sonate in C.
0: Ja.
1: Ik wil iets zeggen over het eerste thema. Dat lijkt een beetje allemaal hetzelfde. En ik denk dat iedere twee maten iets anders is, of zelfs iedere maat. Nou, het begint met iets spiritueels. Dan komt die hetzelfde terug, maar een klein beetje veranderd hier. Hey, het wordt actief. Een beetje minder. Oh, open! En op het moment dat het open wordt, wordt die linkerhand ineens veel voller. En dan komt er een variant op maat 4 en de volgende. Oh, dan komt er een loopje, oh ja. Wat schrijft Mozart er nou bij? Legato. Dus, en legato is bij Mozart nog iets speciaals, want veel van zijn muziek is nou juist niet helemaal gebonden. Dus het moet cantabile klinken. Dus niet als een loopje.
0: Nee.
1: Het is een gediminueerde melodie eigenlijk.
0: Ja. Nou, dus in dat korte stukje heb je eigenlijk al 20 stemmingen, zal ik maar zeggen.
1: Het helemaal doorgaan.
0: Ja.
1: Dat heb ik niet in één dag bedacht. Dat is een beetje in de loop der tijden uitgekristalliseerd. Mm-hmm. Maar goed, dan gaat het verder. We kijken in overgangszinnen. Dan komt het tweede thema. Nou, doet de linkerhand doet alleen maar. Ja, dan kan je natuurlijk heel onnozel spelen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een gesprekspartner die zegt tegen de hoofdpersoon, ik ben het met je eens, ik stem in.
0: Ja.
1: variant. En de linkerhand zegt, ik ben ook belangrijk. Komt ineens met een akkoord. Ja, dat is niet toevallig. Want hij schrijft vaak heel weinig noten en dan komen er ineens zes. Maar dan links. Die wordt ineens helemaal wakker.
0: Ja, die gaat helemaal
1: en die
0: los.
1: Gaat zich er intensief mee bemoeien. Nou ja, er gebeurt toch zo ontzettend veel.
0: Ja.
1: Nou ja, verderop wordt het dan een beetje briljant. Hè? Maar je hebt toch die intervallen.

0: iemand zet een beetje grote mond op. Maar degene die antwoordt is daar helemaal niet van onder de indruk.
1: Willem, wat me ook opvalt, is als je dit speelt, dat je eigenlijk alle noten, het zijn er natuurlijk nogal wat, maar met ongelooflijk veel zorg behandeld.
0: Ja.
1: Bijna iedere noot met een eigen kleurtje.
0: Dat is ook zo. En dat kost natuurlijk wel enige tijd.
1: Ja.
0: Want ja, dat gaat niet meteen.
1: Maar
0: goed, je zou kunnen zeggen, nou, dit is toch allemaal toch vrij vrolijk en zo. En heeft niet zoveel dubbele bodem. Misschien. Maar dan krijg je de doorwerking. Dan krijg je ineens dit.

0: En dan gaat het ineens 16e, 32. Dat is ook weer een loopje wat melodisch moet klinken. Ja, iets verderop gebeurt er iets heel interessants. Er staat dit. En nou zal ik eens precies spelen wat er staat.
1: Syncopisch.
0: Nou, het is de juiste bedoeling dat je daar niet speelt wat er staat.
1: Oké. Okay.
0: Nee, want het is een uitgeschreven rubato. Ja. Dus je moet die rechterhand net ietsje later brengen. Dat is best moeilijk, want als je niet oppast, klinkt het heel geaffecteerd. Je zweeft.
1: Ja. Wauw.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Fijn.
0: Ik kan nog helemaal doorgaan.
1: Ja, we moeten even door.
0: Maar ik moet even iets vertellen over de slotzin.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo'n mooie zin.

Dus daar ligt wel, doet ze. Het is een prachtige tussenstem.

0: Nou, als iets een dubbele bodem heeft, is dit het wel. Ook dit, hè. Een glimp van mineur. Niet een, maar...
1: Het maakt ook nieuwsgierig wat er daarna komt,
0: ja,
1: vind ik.
0: Ja, nou, dit is al een prachtige inleiding op het tweede deel.
1: Ja.
0: Want dat begint Dolce. Nou, ik ben al Dolce geëindigd, dus dat is niet
1: dat
0: zo
1: is
0: moeilijk.
1: Dat is een kat in bakkie. Ja, maar we gaan eerst luisteren naar dit eerste deel. Hè?
0: Oh god, ja. Ja,
1: ja, ja, en niet door jou gespeeld dit keer, maar door Satomi Ishihara. Die het werk speelde op een concert op 7 april dit jaar, dus 2024.
0: Ja, ja.
1: En daar ben je zo over te spreken dat we naar deze versie gaan luisteren van dit eerste deel uit de sonate in C-groot door Satomi Ishihara. Die het werk speelde op een concert op 7 april dit jaar, dus 2024.
0: Ja, ja.
1: En daar ben je zo over te spreken dat we naar deze versie gaan luisteren van dit eerste deel uit de sonate in C-groot KV 330 van Mozart.

0: hoor ik de nachtegaal zingen. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. En dan lijkt het of mijn moeder mij kust.
1: Keukenmeisje, zei de kamerheer, ik zal je een vaste aanstelling in de keuken bezorgen en toestemming om de keizer te zien eten als je ons bij de nachtegaal brengt, want die moet vanavond aan het hof verschijnen. Daarop trokken alle naar het bos waar de nachtegaal woonde. De kamerheer, het keukenmeisje en de halve hofhouding. Toen ze goed en wel op weg waren, begon er een koe te loeien.
2: Oh, riep een hofjonker, daar hebben we hem. Wat heeft zo'n klein diertje een bijzonder krachtig geluid? Dat heb ik vast wel eens meer gehoord.
1: Nee, dat zijn de koeien die loeien, zei het keukenmeisje. We zijn er nog een heel eind vandaan. De kikkers kwaakten in het moeras.
2: Heerlijk, zei de Chinese hofproost. Nu hoor ik hem. Het lijken net kleine kerkklokjes.
1: Nee, dat zijn de kikkers, zei het keukenmeisje. Maar nu denk ik dat we hem gauw zullen horen.

En toen riep het meisje, dat is hem. Hoor maar, hoor, daar zit hij. Ze wees naar een klein grauw vogeltje tussen de takken. Hoe is het mogelijk, zei de kamerheer. Zo had ik mij hem helemaal niet voorgesteld. Wat ziet hij er simpel uit? Hij is zeker van kleur verschoten, omdat hij zoveel voorname mensen om zich heen ziet. Lieve nachtegaal, riep het keukenmeisje heel hard. Onze genadige keizer wil je zo graag horen zingen. Met het grootste genoegen, zei de nachtegaal, en zong dat het een lieve lust was. Het zijn net glazen klokjes, zei de kamerheer. En kijk eens naar dat keeltje, wat gaat het op en neer? Het is eigenaardig dat we hem nog nooit eerder hebben gehoord. Hij zal veel succes hebben aan het hof. Zal ik nog eens voor de keizer zingen? Vroeg de nachtegaal, die geloofde dat de keizer erbij was. Voortreffelijke kleine nachtegaal, sprak de kamerheer. Het is mij een groot genoegen u voor hedenavond uit te nodigen voor een feest aan het hof, waar u zijn keizerlijke genade met uw lieflijk gezang zult ontroeren en betoveren. Het klinkt het beste tussen het groen, zei de nachtegaal, maar hij ging toch graag mee toen hij hoorde hoe de keizer naar zijn komst uitkeek.

In het paleis was alles feestelijk versierd. De wanden en vloeren van porselein glansden in het licht van 1000 gouden lampen. De mooiste bloemen, die allemaal klokjes droegen, stonden in de gangen geschikt. Er was een geloop heen en weer en een tocht. Maar daardoor klingelden de klokjes juist allemaal, zodat men geen woord van elkaar kon verstaan. Midden in de grote zaal waar de keizer zat, was een gouden stokje opgehangen waar de nachtegaal op moest zitten. Het hele hof was er en het keukenmeisje had toestemming gekregen achter de deur te staan luisteren, omdat ze nu de titel van keukenmeisje had gekregen. Allen pronkten in hun mooiste kleren en iedereen keek naar het grauwe vogeltje.

Toen knikte de keizer. En de nachtegaal zong zo lieflijk dat de keizer er tranen van in zijn ogen kreeg. De tranen liepen hem over de wangen. En toen zong de nachtegaal nog mooier. Het sprak regelrecht tot ieders hart. De keizer was zo blij dat hij de nachtegaal vergunning gaf zijn gouden pantoffel om zijn nek te dragen. Maar de nachtegaal bedankte voor de eer. Ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Dat is mijn rijkste beloning. Dit is de beste manier die ik ken om bij iemand in de gunst te komen, zeiden de dames in het rond. Zij namen water in hun mond om mee te klokken als iemand tegen hen sprak. Ze dachten dat ze dan ook nachtegalen waren. Zelfs de lakeien en de kamermeisjes lieten weten dat ze tevreden waren. En dat zegt wat, want hun kan het niet gemakkelijk naar de zin maken. Ja, de nachtegaal had veel succes. Nu zou hij aan het hof blijven en zijn eigen kooi krijgen, met het recht 2 keer per dag en 1 keer 's nachts uit te gaan. 12 bedienden zouden hem begeleiden en hem aan een zijden lint vasthouden dat om een van zijn pootjes gebonden was. Zo'n uitstapje was waarlijk geen genoegen. De hele stad sprak over de merkwaardige vogel en als 2 mensen elkaar ontmoetten, zei de een iets anders dan nacht en de ander een gaal. En dan zuchten ze en begrepen elkaar. Er werden zelfs 11 spekslagerskinderen naar hem genoemd. Maar er was er niet 1 bij met een mooi stemgeluid. Op een dag werd er een groot pak bij de keizer gebracht en daar stond buitenop geschreven Nachtegaal. Daar zullen we een nieuw boek hebben over onze beroemde vogel, zei de keizer. Maar het was geen boek. Er zat een waar kunstwerk in de doos. Een nagemaakte nachtegaal die op de levende moest lijken, maar geheel met diamanten, robijnen en saffieren bezet was. Als je de kunstvogel opwond, begon hij dadelijk een van de liedjes van de echte vogel te zingen. Daarbij ging zijn staart op en neer, die schitterde van het zilver en het goud. Om zijn nek hing een lintje waarop geschreven stond: de nachtegaal van de keizer van Japan is armzalig vergeleken bij de nachtegaal van de keizer van China. Dat is aardig, riepen allen. En degene die de kunstvogel gebracht had, kreeg dadelijk de titel van keizerlijke oppernachtegalenbrenger. Nu moeten ze samen zingen. Wat een duet zal dat worden!

Ze moesten samen zingen. Maar dat ging niet zo goed. Want de echte vogel zong op zijn eigen manier. En de kunstvogel liep op radertjes. Hij kan er niets aan doen, zei de hofkapelmeester. Want hij is bijzonder maatvast en helemaal uit mijn school. Daarop moest de kunstvogel alleen zingen.

Hij had evenveel succes als de echte vogel. En bovendien zag hij er zoveel aardiger uit. Hij schitterde als diamanten en brosjes. 33 keer zong hij één en hetzelfde wijsje. En nog was hij niet moe.

De mensen hadden hem graag nog eens gehoord, maar de keizer vond dat de echte nachtegaal nu ook iets moest zingen. Maar waar was hij gebleven? Niemand had gemerkt dat hij uit het open raam was gevlogen, terug naar zijn groene bossen. Maar wat is dat nou? Riep de keizer. En alle hovelingen spraken er schande van en vonden de nachtegaal een ondankbaar dier. Maar de beste vogel hebben we nog, troostte ze zich. En toen moest de kunstvogel nog eens zingen.

Dat was dus de 34ste keer dat ze hetzelfde wijsje hoorden. Maar ze kenden het nog niet helemaal van buiten, want het was zo moeilijk. De hofkapelmeester prees de vogel boven mate en verzekerde hem dat hij beter was dan de echte nachtegaal. Niet alleen wat zijn uiterlijk betrof, met al die schitterende diamanten, maar ook zijn innerlijk. Want, ziet u, mijn dames en heren, en uwe keizerlijke majesteit in het bijzonder, bij de echte nachtegaal kan men nooit van tevoren berekenen wat er komt, maar bij de kunstvogel is alles vooraf bepaald. Zo zal het zijn en niet anders. Men kan het verklaren, men kan hem openmaken en het menselijk vernuft bewonderen. Men kan zien hoe de raderen zitten, hoe alles werkt en hoe het een volgt uit het ander. Ja, ja, ja, zo denken wij er ook over, zeiden allen. En de hofkapelmeester kreeg toestemming de volgende zondag de vogel aan het volk te vertonen. Ze mochten hem ook horen zingen, zei de keizer. En toen ze hem hoorden, werden ze zo vrolijk, alsof ze een slokje thee te veel op hadden. Want dat is echt Chinees. En ze riepen, oh, terwijl ze hun vinger in de hoogte staken en knikten. Maar de arme vissers, die de echte nachtegaal hadden gehoord, zeiden, het klinkt wel aardig en het lijkt er wel op, maar toch ontbreekt er iets aan, al kunnen we niet precies zeggen wat. De echte nachtegaal werd uit het rijk verbannen. De kunstvogel had zijn plaats op een zijden kussen naast het bed van de keizer. Alle geschenken die hij gekregen had, goud en edelstenen, lagen om hem heen. En hij had een hogere titel gekregen. Hoogkeizerlijke nachttafelzanger eerste klas links. Want de keizer vond links zijn voornaamste zijde. Dat was de kant van zijn hart. En een hart zit links. Ook bij een keizer. De hofkapelmeester schreef 25 dikke boekdelen over de kunstvogel. Alles heel geleerd en langdradig. Met de allermoeilijkste Chinese woorden, zodat iedereen zei dat hij het gelezen had. Want anders was je dom en moest je op je buik getrommeld worden. Zo ging een jaar voorbij. De keizer, het gehele hof en alle andere Chinezen kenden nu elk geluidje van de kunstvogel uit hun hoofd. Maar daarom hielden ze er juist zoveel van. Ze konden meezingen en dat deden ze ook. De straatjongens zongen dibidoo, dibida. Ook de keizer zong het. Het was werkelijk prachtig. Maar op een avond, toen de kunstvogel druk aan het zingen was en de keizer op zijn bed naar hem lag te luisteren, zei er iets krak in de vogel. Er sprong iets. De radertjes liepen af en de muziek hield op. De keizer sprong onmiddellijk uit bed en liet zijn lijfarts roepen. Maar wat kon die eraan doen? Daarna lieten ze de horlogemaker erbij halen. En na veel heen en weer gepraat en gezoek zette hij de vogel weer een beetje in elkaar. Maar hij zei dat de vogel erg gespaard moest worden, want de tandjes van de raderen waren versleten en het was onmogelijk er nieuwe in te zetten zonder de muziek helemaal te bederven. Dat was heel treurig. Slechts eenmaal per jaar mocht de kunstvogel zingen. Dat ging erg moeizaam. Maar dan hield de kapelmeester een kleine toespraak met veel moeilijke woorden, waarin hij verzekerde dat de kunstvogel nog even goed ging als vroeger. En dan ging hij natuurlijk ook even goed als vroeger.

Zo waren er 5 jaar verlopen toen het land in diepe zorgen kwam. Want de keizer was ziek. Iedereen hield eigenlijk heel veel van hem. Maar nu zou hij niet langer blijven leven, zei men. Er was al een nieuwe keizer gekozen. En het volk stond buiten op straat en vroeg de kamerheer hoe het met hun keizer was. Tsingpen, zei hij en schudde verdrietig zijn hoofd. Koud en bleek lag de keizer op zijn grote praalbed. Het gehele hof dacht dat hij dood was en liep weg om de nieuwe keizer te begroeten. De dienaren liepen weg om alles te bepraten en de kamermeisjes hielden een koffiekransje. In alle zalen en gangen waren kleden gelegd om het geluid van voetstappen af te dempen. En daarom was het zo stil. Zo

0: Maar de keizer was nog niet gestorven. Stil lag hij op het praalbed met de lange fluwelen gordijnen en de zware gouden kwasten. Door een open raam scheen de maan naar binnen op de keizer en de kunstvogel. De arme keizer kon nauwelijks ademhalen. Het was alsof er iets op zijn borst drukte. Hij sloeg de ogen op en zag dat het de dood was die op zijn borst zat. De dood had de gouden kroon van de keizer opgezet. In zijn ene hand hield hij diens gouden sabel, in de andere het prachtige vaandel. Rondom, uit alle plooien van de zware fluwelen beddengordijnen, kwamen eigenaardige gezichten tevoorschijn. Sommige waren afgrijzelijk, andere lief en zacht. Dat waren alle slechte en goede daden van de keizer die hem hier aankeken, nu de dood op zijn hart zat.
1: Weet je dit nog?
0: Fluisterde de een naar de ander.
1: Weet je dat nog?
0: En dan vertelden ze hem van alles, zodat het zweet hem op het voorhoofd parelde.
1: Dat heb ik nooit geweten, zei de keizer. Muziek, muziek, de grote Chinese trom, riep hij. Dan kan ik niet horen wat ze zeggen.
0: Maar ze hielden niet op. En de dood knikte bij alles wat er gezegd werd. Als een Chinees.
1: Muziek, muziek, schreeuwde de keizer. Ach, lieve kleine gouden vogel, zing toch, zing dan toch. Ik heb je goud en kostbaarheden gegeven. Ik heb zelfs mijn gouden pantoffel om je nek gehangen. Zing dan toch, zing toch.
0: Maar de vogel stond stil, want er was niemand om hem op te winden en dan kon hij niet zingen. De dood bleef de keizer aankijken met zijn grote, lege oogholten en het was stil. Zo verschrikkelijk stil.

0: Toen klonk er opeens een prachtige zang vlakbij het raam. Dat was het kleine, levende nachtegaal die buiten op een tak zat. Hij had over de ziekte van de keizer gehoord en was nu gekomen om hem van troost en hoop te zingen. Hoe langer hij zong, hoe bleker de spookgestalten werden. Het bloed van de keizer begon weer sneller en sneller te stromen door zijn zwakke lichaam. En zelfs de dood luisterde mee en zei: ga door, nachtegaaltje, ga door. Ja, maar geef jij me dan die prachtige gouden sabel? Geef jij me dan dat rijke vaandel en de kroon van de keizer? Dat deed de dood. En de nachtegaal bleef nog doorzingen van het stille kerkhof waar witte rozen groeien, waar de vlier zijn zoete geur verspreidt en het frisse gras door de tranen der treurenden wordt besprenkeld. Toen kreeg de dood heimwee naar zijn huis en zweefde als een koude, kille nevel door het raam naar buiten. Heb dank, zei de keizer. Lief vogeltje, ik ken je wel. Jou heb ik uit mijn rijk verbannen. En toch heb je voor mij gezongen, zodat de boze geesten van mijn bed zijn verdwenen en de dood van mijn hart verdreven is. Hoe kan ik je belonen? U heeft mij al beloond, zei de nachtegaal. Ik heb tranen in uw ogen gezien toen ik voor het eerst voor u zong. Dat zal ik nimmer vergeten. Dat zijn de juwelen die een zangers hart sieren. Maar ga nu slapen en word weer gezond. Ik zal u in slaap zingen. Hij zong en de keizer viel in een diepe slaap. De zon scheen door het raam naar binnen toen hij verkwikt en gesterkt wakker werd. Nog niet één van zijn dienaren was teruggekeerd, want ze geloofden dat hij dood was. Maar de nachtegaal zat nog steeds te zingen. Je moet altijd bij me blijven, zei de keizer. Je hoeft alleen maar te zingen als je het zelf wilt. De kunstvogel slaakt dan in 1000 stukken. Doe dat niet, zei de nachtegaal. Hij heeft zijn best gedaan. U moet hem houden. Ik kan niet in het paleis wonen. Maar laat me komen als ik er zelf zin in heb. Dan kom ik 's avonds op de tak bij het raam voor u zingen, zodat u er vrolijk en nadenkend van wordt tegelijkertijd. Ik zal over de gelukkige en lijdende mensen zingen. Ik zal zingen over het goed en kwaad dat om u heen verborgen blijft. Want uw zangvogel vliegt ver uit naar de arme visser, naar het dak van de landman, naar iedereen die ver van u en het hof woont. Ik houd meer van uw hart dan van uw kroon. En toch geeft die kroon iets heiligs. Ik kom voor u zingen, maar 1 ding moet u mij beloven. Alles, zei de keizer. En daar stond hij in zijn keizerlijke kleed dat hij zelf had aangetrokken. Hij hield de sabel die zwaar van het goud was tegen zijn borst. 1 ding moet u mij beloven. Vertel niemand dat u een klein vogeltje heeft, dat u alles vertelt, dan zal het u des te beter gaan. Toen vloog de nachtegaal weg. De hovelingen kwamen binnen om hun gestorven keizer te zien, maar ze stonden er wel van te kijken toen de keizer zei: goedemorgen.
1: Dat de frisse en beeldende Stravinsky-achtige muziek waarmee Luvendi het sprookje van Hans Christian Andersen heeft voorzien nog steeds niets aan kracht heeft ingeboet, hoorde u op deze opname uit 1982. Prachtig gearticuleerd uitgesproken door bariton Liewe Visser. Tijdens een concertreis in Turkije ontmoette Luvendi de uit Trabzon afkomstige Jale Dediyoglu. In 1958 zijn ze getrouwd. Door haar heeft hij zich vaak laten inspireren door muziek uit Turkije. Dit leidde in 1977 tot 6 Turkish Folk Poems. Etnische beïnvloede melodieën uitgewerkt in een streng westers kader. Het was een opdracht voor de Engelse sopraan Dorothy Durrow. U hoort haar nu met een ensemble van 7 instrumenten.

dat waren de Six Turkish Folk Poems. Als je op onze mooie nieuwe website kijkt, concertzanne.nl, dan klikt u op gids en zoekt de datum van vandaag 13 september. Dan vindt u daar een speellijst met de titels en uitvoerende. Ik vermeld daar ook een link naar een leuk verslag van Jessica Voeten over een wandeling van Luvendi door het oude Amsterdam van zijn jeugd. Hij noemt daarin ook Johnny and Jones. Johnny and Jones is een kameropera uit 2001 van Luvendi en librettist Karel Alphenaar. Het werk vertelt het tragische levensverhaal van het populaire gelijknamige Joodse jazzduo in de Tweede Wereldoorlog. Luistert u nu aan het einde van deze aflevering van Die Zank een Lied, gemaakt door Aart Veerman en Evert-Jan Nachtegaal, ter gelegenheid van Theo Luvendi's 96e verjaardag op aanstaande 17 september, naar het Westerbork-lied uit Johnny and Jones, Als de avond is gevallen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij het programma Schatgraven. In 1909 schreef Edward Elgar zijn vioolconcert in B-klein voor Fritz Kreisler. Met een duur van bijna 50 minuten zou dit monumentale en virtuose werk een van zijn langste orkestwerken worden. Zoals de meeste werken in B-klein is ook dit vioolconcert reflectief, kwetsbaar en sterk persoonlijk. Ruim 20 jaar na de première, in 1932, zal Elgar het vioolconcert nogmaals dirigeren. De solist ditmaal de pas 16-jarige Yehudi Menuhin, die het concert benadert met een ondenkbare volwassen diepgang voor zijn leeftijd, zonder de jeugdige spontaniteit te verliezen. De 75-jarige Elgar dirigeert ruimhartig en flexibel om de jonge Menuhin alle vrijheid te geven. Het resultaat is een van de beroemdste historische opnames van dit werk, die nog steeds als eikpunt geldt. Menuhin aan het begin van zijn legendarische carrière, de componist die zijn eigen werk dirigeert, twee grote muzici met 60 jaar verschil, verenigd als één in de muziek. U hoort nu deze bijzondere opname van Elgars vioolconcert in B-klein met Yehudi Menuhin en het London Symphony Orchestra onder leiding van Edward Elgar.

Ascanio met getrokken mes het liefdesduet verstoord heeft, weet Silvio te ontkomen en Canio blijft met de brokken zitten. Hij zingt dan zijn befaamde smartlied, Vesti la Giuba, waarin Caruso ooit een melodramatisch lacheffect introduceerde dat door vrijwel iedere zanger wordt overgenomen. Voor mij is dat eerlijk gezegd overbodig. Tekst en muziek zeggen alles wat er gezegd moet worden. Maar als dat lacheffect met smaak wordt toegepast, zoals in de opname die u dadelijk gaat horen, stoort het mij absoluut niet. Erger vind ik de neiging van sommige tenoren om de aanduiding smartlied zo letterlijk te nemen dat ze ook nog het naspel opsieren met gesnik of zelfs gehuil. En dat is niet alleen volkomen overbodig, het verzwakt ook de zeggingskracht van dat naspel dat Leon Cavallo niet voor niets zo substantieel heeft gemaakt. De emoties van Canio worden daar heel effectief in muziek omgezet. Maar bij de voorstelling

In 2019 in Amsterdam werd dat muzikale effect totaal teniet gedaan door een compleet en absoluut smakeloos huilconcert. Of dat een eigen initiatief was van een tenor zonder enig inzicht of van een regisseur die er niets van begreep, weet ik niet. Maar dat dirigent Lorenzo Viotti dat toen toeliet, is ronduit onbegrijpelijk. Hoe het ook kan, hoort u hier van de Zweedse tenor Jussi Björling, die zelfs ooit een losse opname van deze arie heeft gemaakt, waarin hij ook dat lacheffect van Caruso wegliet en gewoon alleen maar zong wat er staat. Maar misschien laat ik u een andere keer die opname ook nog wel eens horen.

Vestila Juba, het smartlied van Canio, werd gezongen door Jussi Björling. En dan eindig ik met de komedie zelf. Het traditionele verhaaltje van de clown Paljas, die door zijn geliefde Colombina bedrogen wordt met de clown Arlecchino. En dan met het tragische slot in deze opera, als Canio in de rol van Paljas komedie en realiteit niet meer van elkaar kan scheiden. U hoort die slotscène vanaf de serenade van Arlecchino, hier gezongen door de karaktertenor Paul Franke.

svelarti il mio cor. Di, dirmi voi, dal Dio.

carni.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Pagliacci van Ruggiero Leoncavallo. In een opname uit 1953, gemaakt in New York met solisten van de Metropolitan Opera, het Robert Shaw Corps en het RCA Victor Orkest onderleiding van Renato Cellini. En in de hoofdrollen hoorde u Jussi Björling als Canio, Victor de Los Angeles als Neda, Leonard Warren als Tonio, Robert Merrill als Silvio en Paul Frank als Arlecchino. Al die namen kunt u natuurlijk weer terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Ik neem nu weer afscheid van u, zij het met een lichte verkoudheid, dat hoort u misschien wel. Ik wens u in ieder geval verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. John Williams en Bernard Herrmann kennen we vooral als componisten van filmmuziek. Williams schreef onder meer de muziek voor Star Wars, Jaws en Indiana Jones, terwijl Herrmann vooral verbonden is met de films van Alfred Hitchcock. Maar beide schreven daarnaast ook muziek die volledig op zichzelf staat. En juist die kant van hun componeren is interessant, want zodra de film wegvalt, blijven natuurlijk de componisten over. Hun gevoel voor klank, ritme, harmonie en vorm. We beginnen met het fluitconcert van John Williams, geschreven in 1969. Dat is een interessante periode, want Williams moest zijn grote reputatie in Hollywood nog opbouwen. Wie bij zijn naam onmiddellijk denkt aan de enorme orkestklanken van Star Wars, zal hier dan ook even moeten omschakelen. Dit fluitconcert is veel abstracter en persoonlijker. De muziek is kleurrijk en ritmisch bewegelijk, maar kent ook uitgesproken lyrische momenten. De fluit heeft een zeer zelfstandige rol. Williams gebruikt het instrument niet alleen voor virtuose passages, maar vooral vanwege de grote variatie aan klankkleuren. De solist, in de opname is dat Jinta, beweegt zich voortdurend tussen het orkest door, soms licht en bewegelijk, dan weer uitgesproken zangerig. Je hoort hier al een componist met een sterk ontwikkeld gevoel voor orkestrale kleur. Alleen is die kleur nog niet de onmiddellijk herkenbare Hollywoodklank waarmee Williams later wereldberoemd zou worden.

U luisterde naar het concertino voor saxofoon en kamerorkest van Jacques Ibert. Het werd uitgevoerd door John Harrell op saxofoon en hij werd begeleid door The Academy of St. Martin in the Fields onder Neville Mariner. Het volgende stuk is de fantasie voor saxofoon en orkest van Aitor Villa-Lobos. Alhoewel Villa-Lobos de saxofoon veel gebruikt in zijn compositie, is de fantasie het enige stuk van hem met de saxofoon als solo-instrument. De uitvoering is wederom met John Harrell op saxofoon en begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

Dat was de fantasie voor saxofoon en instrumenten van Aitor Villa-Lobos. U hoorde weer John Harrell op saxofoon en de Academy of St. Martin in the Fields onder Neville Mariner. Nu volgt een wat bekender stuk, namelijk het concert voor saxofoon en orkest van Alexander Glazunov. Dit stuk is romantisch van opzet en behoort tot het standaard repertoire voor saxofoon en orkest. Hier is weer John Harrell op saxofoon en The Academy of St. Martin in the Fields, geleid door Neville Mariner.

U hoorde het concert voor saxofoon en orkest van Alexander Glazunov, uitgevoerd door John Harrell op saxofoon en begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder Neville Mariner. We eindigen dit programma met Out of the Cool, een stuk van David Heath, geïnspireerd op muziek van Miles Davis en John Coltrane.

Dat was tot slot Out of the Cool van David Heath. U hoorde voor de laatste maal John Harl op saxofoon en The Academy of St. Martin in the Fields onder Neville Mariner. Tot zover tussen droom en daad voor vandaag. Samenstelling Menzo Groeneveld.

Vandaag in de schijnwerper aandacht voor de Amerikaanse dirigent Robert Kraft. Die leefde van 1923 tot 2015. Hij is vooral bekend als de assistent van Igor Stravinsky in diens laatste 20 jaar. Maar hij was veel meer. Hij was auteur van artikelen over vele muzikale en niet-muzikale onderwerpen. En hij dirigeerde niet alleen muziek van Stravinsky, maar ook van talloze andere hedendaagse componisten en diverse oude componisten. Vandaag hoort u hem als dirigent in werk van andere componisten dan Stravinsky. Allereerst hoort u drie madrigalen van Gesualdo, een tijdgenoot van Monteverdi, die nu zeer bekend is, maar dat in de jaren 50, toen Kraft deze opname maakte, absoluut nog niet was. Kraft dirigeert hier een gelegenheidskoor met onder meer de sopraan Marilyn Horne.

Dat waren van Gesualdo drie madrigalen. We blijven in de vroege 16e eeuw. Hierna dirigeert Robert Craft een deel uit Monteverdi's Maria Vespers. De muzici zijn de Greg Smith Singers, het Texas Boys Choir en het Columbia Baroque Ensemble.

Dat was Monteverdi, een deel uit zijn Maria Vespers. We maken een sprong in de tijd naar 1897. Claude Debussy is een bekende componist, maar een weinig gespeeld werk van hem is de Chanson de Bilitis. Het gaat hier niet om de bekendere drie liederen voor stem en piano, maar om voorgedragen teksten voor stem en ensemble. De teksten handelen over de dichteres Bilitis en haar vriendinnen die de liefde ontdekken en die uitleven. De muziek is onvervalst van Debussy. De spreekster is danseres en actrice Vera Zorina en Robert Kraft dirigeert een gelegenheidsensemble. De muziek is onvervalst van Debussy. De spreekster is danseres en actrice Vera Zorina en Robert Kraft dirigeert een gelegenheidsensemble.

Dat waren van Debussy zijn Chanson de Bilitis. Naast Stravinsky had Kraft grote affiniteit met de drie componisten van de Tweede Weense School. En Kraft was de eerste die zeer veel van hun werken op de plaat kon zetten. Hier dirigeert hij van Alban Berg drie delen uit de lyrische suite in de versie voor strijkorkest. Het orkest is het Columbia Symphony Orchestra.

Dat waren van Alban Berg drie delen uit zijn lyrische suite. Net als Stravinsky hield Kraft nauwgezet bij wat de jonge componisten deden. Wanneer hij hun muziek boeiend genoeg vond, nam hij die op. Hier dirigeert hij twee delen uit Le Marteau sans maître van Pierre Boulez. De opname is bijzonder omdat Kraft zich niet wilde laten intimideren door Boulez, maar zijn eigen benadering wilde kiezen. Ook in deze compositie leidt hij een gelegenheidsensemble.

Dat waren de eerste twee delen uit Le Marteau sans maître van Pierre Boulez. Een componist bij wie Kraft pionierswerk verrichtte was Edgar Varèse, een geboren Fransman die zich in Amerika vestigde. De grillige vormen, abrupte overgangen, fascinerende nieuwe klanken waren een kolfje naar de hand van de dirigent die, net als zijn meester Stravinsky, hield van een onberekenbare mix van heftige expressie en beheerste koelheid. Robert Kraft dirigeert hier het Columbia Symphony Orchestra in Varèse's Arcana.

Dat was Arcana van Edgar Varèse, uitgevoerd door het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Kraft. Tot zover in de schijnwerper, dit keer gewijd aan Robert Kraft. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Dat was Doeman Orren Allah van Sweng uit 2020. Welkom bij Folk It, met deze keer muziek van het Finse mondharmonica-kwartet Sweng. In Folk It van 9 augustus was al muziek te horen van Eero Grundström, een van de meest avontuurlijke persoonlijkheden binnen de Finse folkmuziek. In deze aflevering gaan we verder met Grundström en hoor je muziek van het Finse Sweng. De groep ontstond in 2003 uit mannen die of studeerden of gestudeerd hadden aan de Sibelius Academie in Helsinki. Hun eerste cd heet Sweng, Fins voor Swing. En daarvan hoor je nu twee stukken, Po Moromskoi de Roskje en Swingtime Rag.

Ayanna Witter Johnson met haar nummer Unconditionally. Zij is artist in focus tijdens September Me van 23 tot 27 september in Amersfoort. Heb je ook onlangs de documentaire over de Franse componiste Charlotte Sohi op tv gezien? Je kunt het natuurlijk bij uitzending gemist bekijken. Wij gaan luisteren naar haar driedelige symfonie in Cis mineur. Dit werk is getiteld Grande Guerre, geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Indrukwekkend, deze muziek van de Franse Charlotte Sohi. Tot slot vocale muziek nu van Jasmine Arielle Barnes. Dat kan zij als geen ander, want ze is ook zangeres. Ze heeft al 5 opera's gecomponeerd. In haar werk gaat het vaak over verhalen die draaien om de ervaringen van Afro-Amerikanen en de geschiedenis van de burgerrechten in Amerika. En het lied waar we nu gaan naar luisteren is The Original Rebellion. Alle emoties zitten erin.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leansen. Tot de volgende keer. Dag!

een heel album gemaakt op één synthesizer wel. En dat wel op de Buchla Music Easel. Dat is zo'n mooie ouwe die in een koffertje zit. U hoorde Eva 3. Eva 3 komt uit Londen in het Verenigd Koninkrijk. En u hoorde van het album A World Within, hoorde u A World Within deel 1. Toen viel het even stil en daarna kwam meteen A World Within deel 2. Heel erg mooi werk wat op de achtergrond nog een beetje nagalmt van Eva 3, verschenen op Antzen in 2021. U luistert naar de zondagavond, u luistert naar Sensenta. En wat Sensenta betreft is het vanavond ietsje anders dan normaal. Want als het goed is, hoort u dit op 13 september. Maar op 13 september hoop ik zelf even van een fijne, welverdiende vakantie te genieten van twee zondagen. Ben ik twee zondagen achter elkaar weg, dus wij zitten dit op te nemen nu op 29 augustus. En het is eigenlijk meteen bij het opnemen een rare gewaarwording dat u niet live zit mee te luisteren en reageert via de sociale media. Dus het voelt een beetje eenzaam. Maar gelukkig weten wij dat u er straks wel bent, hopelijk op 13 september. Geen gemonteerd programma, we zitten dit wel real-time op te nemen, dus we gaan er wel echt 2 uur over doen en lekker aan de knoppen draaien. Maar dan weet u dat het iets anders is dan normaal. En de muziek gaat het woord doen, het is ook een mooie gelegenheid om eventjes wat ouder werk te raadplegen. Je kan niet 3 weken in 1 week opnemen en dan allemaal mooie nieuwe dingen doen. Maar we kunnen alsnog wel gewoon naar 2026. Met een synthesizerstuk in precies dezelfde toonsoort als die ene die u net van Eva 3 hebt gehoord. En dat is van de nieuwe van Sun Electric, het album Episodes van Sun Electric. U luistert naar de concertzender zondagavond vanwege de vakantie dus. Niet live, maar wel gewoon lekker 2 uur muziek en praatjes erbij. Dus blijft u lekker hangen. Tot 9 uur is dit Sensenta en we gaan lekker verder met Sun Electric. U hoort episode 2.

Zo, hallo zeg. Nog een beetje ingekort dit stuk, omdat er anders helemaal geen ruimte meer is voor andere muziek, zo'n beetje in dit tweede uur. Maar ik hoor al gezegd worden, dat had misschien helemaal niet gehoeven. Nee, ingekort of niet, het mogen duidelijk zijn, dit is fantastisch, fantastisch werk van Bonoise. Het was, schrijft u even mee en schaft u het aan als u het nog niet in huis heeft, het was Buchla Works Module 3. Van Bo Sorensen dus, beter bekend als Bonoise. U hoorde van het album Panoramic deel 1, 2, 4, 5, 6 en 7. En we gaan meteen door de verstilling in met Eugenica. Dit is Slow Movements.

Lucille met Lucida. En dat komt van het album Clara. In 2021 verschenen bij Cranky. En daarvoor hoorde u nog Eugenika met Slow Movements. Wat ons aan het einde brengt van deze vakantie-sensenta. Deze eerste van twee vakantie-sensenta's. Want het was niet live vanavond. U hoort een eerder opgenomen uitzending. Die, als het goed is, op 13 september op de radio te horen was. En daarom, omdat het een vakantie-sensenta was, draaiden we ook wat meer, een stuk meer, ouder werk dan normaal. Maar gelukkig is er nog veel meer op de zondagavond. En als het goed is, dat kan ik vanaf mijn vakantieadres niet controleren. Maar als het goed is, staat Stefan Koopmanschap helemaal klaar om straks voor u stoorzender te gaan draaien. En Bouke van der Wal, die zal inmiddels ook wel binnen zijn. En die brengt u straks nog tussen je oren. Dus nog een hele zondagavond te gaan. Dank u voor het luisteren naar Sensenta. Sensenta is er volgende week weer op 20 september. Niet live nog, dat wordt de week daarna weer. Maar live of niet live, Sensenta is er gewoon weer volgende week om 7 uur.

Jamie Roberts, ook wel Blabam, gaat al jaren mee en maakt heel bijzondere techno met wat meer experimentele en industriële invloeden. Hij heeft ook net een nieuwe single uit die best wel weer een beetje freaky is. Maar deze kwam nog even uit 2021 van de Woke Up Right-Handed EP die uitkwam op XL Recordings. Welkom bij een nieuwe stoorzender. Mijn naam is Stefan Koopmanschap en het komende uur heb ik weer een zeer gevarieerd uur voor u klaarstaan met allerlei muziek die één ding gemeen heeft. Er zijn niet echt four-on-the-floor beats te vinden. Soms zijn het de korte liedjes van een album die zo bijzonder sterk zijn. En zo ook bijvoorbeeld bij Scorn. Dit is de titeltrack van het album Logi Barogi.

Eind juli kwam op het Spaanse label New North Records een EP uit van Dale Phonom. Vijf hele fijne tracks die zich duidelijk beïnvloed voelen door de IDM van de jaren 90 en de vroege zero's. Die EP die heet Moth Cub en de titel van de openingstrack die u zojuist hoorde, die ga ik niet eens proberen uit te spreken. Die mag u op concertzender.nl nalezen. In 2004 runde ik een online label genaamd Laidback Electronica. En de muziek die daarop uitkwam, die laat het al raden. Het was vooral laidback elektronische muziek. De eerste release op dat album was van Frode Berge onder de artiestennaam Icotech en die bestond uit 4 tracks. Alle EP's van dit label zijn overigens nog te beluisteren en te downloaden via archive.org. Dit is Jam Dog.

0: Nice chance.
1: Ja, en ook zij speelden op in Heerlen op de tweede dag. In het midden van de avond aan een Zevalia. En deze cd is fonkelnieuw. Lurking in the Shadow of the Broadcast Empire. Ja, ik heb genoten. En we gaan verder met Big City Orchestra. Il Pout van de cd die gereleased werd door AA Tapes samen met Tribe Tapes. Anguilloform, ook van eerder dit jaar.

schuldig dat ik er doorheen ga praten. We zijn aan het einde van Tussen je oren voor 13 september. Je kon luisteren naar Daniel Mensje met Vehemence. Toch wel de meester van feedback en resonantie. En zometeen Peter van Koten met Liminal State. Rest mij te zeggen, tot volgende week.

Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

0: and then give them a hug.
1: I am very fond of bugs.

Thank you.

0: some speak.
1: I know why.
2: I'm still a child.

0: Na de start van ons eigen label brak er echt een enerverende tijd aan. In de home studio werd bijna dagelijks muziek gemaakt en opgenomen met en door vrienden. En we leerden Staalplaat kennen in Amsterdam. Toen zat het nog in de Spuistraat. Ik heb er later zelf ook nog een tijdje gewerkt. En plots was daar ook Aorta, een kunstenaarscollectief in het gekraakte voormalige NRC Handelsbladgebouw. Hessel deed daar in 1982 zijn eerste concert als klankkunstenaar tijdens de opening van Peter Gielis' Beeldstroom, samen met Kees van Ede. En ondertussen werd ons label onderdeel van een wereldwijd netwerk. De uitgaven werden niet alleen verkocht, ook wel, maar eigenlijk was het belangrijkste dat er heel veel onderling werd geruild met andere hometapers en cassettelabels, zonder internet en toch de hele wereld over. Dat was echt heel bizar. De vriendschap met Willem de Ridder werd ook steeds hechter. Hessel ging muzikale omlijstingen maken voor zijn hoorspelen. De verhalen die Willem dus vertelde. Schoolradioprogramma's, noem maar op. Overal maakte Hessel muziek bij. Maar later ook klankstukken die we samen met Willem en Cora maakten in onze studio. Of live, realtime uitvoerden en allemaal op tape gezet. Toch moet ik eerlijk zeggen dat wij het werken in de veilige omgeving van onze huiskamer, onze eigen studio, het meest ontspannend vonden. Samen met Hessel nam ik de SM-tape op. Het werd de vierde Exart-uitgave. Lekker experimenteren met geluid en de eerste aanzet tot het maken van liedjes.
1: Sounds,

In de eerste helft van de jaren 80 groeide het cassettenetwerk behoorlijk. Over heel de wereld waren labels overactief. En in onze huiskamer werd behalve een opnamestudio ondertussen ook een cassettekopieercentrum. Naast het maken van muziek waren we avond aan avond hoesjes aan het maken, vouwen, labeltjes op de cassettes aan het plakken. Een eindeloze stroom aan uitgaven ging door onze eigen handen heen. Alles homemade in de home studio. Why Create, IJmuidense Creaties, dat werd de naam voor het collectief tot stand gekomen muziek. Maar ook muziek van andere bevriende huiskamercomponisten gingen we verspreiden, zoals Aart Zwaans, Robert Enema, Kees van Ede, Herman Terloo, natuurlijk Enno Veldhuis. En al vrij snel na het opstarten van Exart meldde Herman Terloo zich bij ons. Net terug in IJmuiden, na zijn studie in Engeland, kwam hij elke week met zijn sopraansaxofoon op bezoek en nam veel nieuwe muziek op platen mee. Maar ook schreef hij fantastische teksten. Van de Why Create serie uitgave hoor je nu twee nummers die zonder Herman nooit zouden zijn ontstaan. Het nummer Johnny is wel een van de meest spraakmakende.

Een van de hoogtepunten in die jaren was voor ons wel het Holland Festival in 1983. Want ineens stonden we plots 4 avonden achtereen in de stad Schouwburg in Amsterdam. Willem presenteerde daar namelijk een avondvullend programma en die vroeg ons deel te zijn van de performance. En daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen. Hessel en Kees van Ede voerden samen de muziek uit die later op de cassette werd uitgebracht. Het werd een van onze meest verkochte Exarts-uitgaves. Onlangs verscheen bij het Engelse label Infinite Expanse de LP-versie van deze oorspronkelijke portable vaudeville cassette. Een opvallend ritmisch gedeelte gebruikte Hessel later weer voor zijn album Songs of the Sperm Whale. Hessel had in de tijd namelijk aan Herman Terloo gevraagd Engelse teksten te schrijven met als thema pervers seksuele gedragingen en verslavingen. Tja, en toen ontstond daar op het ritme uit de soundscore van Portable Vaudeville het nummer Eddie and His Mom. Later heeft Hessel voor een speciale DJ-set deze beide uitvoeringen aan elkaar gemixt. Dus gaan jullie nu luisteren naar een deel van Portable Vaudeville cassette, overgaand in het nummer Eddie and His Mom van de cassette Songs of the Sperm Whale.

Vanaf de jaren 85 en 86 kregen de opname en de producties een steeds experimenteler karakter. Er werden meer soundscapes gecreëerd en instant improvisatie was heel vaak de werkwijze. En in de eindproductie paste Hessel dan collagetechnieken toe. Ondertussen zorgde het collectief Corco Sola Lex ervoor dat we ook buitenshuis veel bezig waren met muziek maken. En ons label Exart bleef ondertussen overactief cassettes uitgeven. Hoewel we wel merkten dat de interesse om cassettes te kopen, dat nam af. Maar het ruilen, dat bleef echt volop doorgaan met al onze mailnetwerken die waren ontstaan in die afgelopen jaren. En daardoor bleef het kennismaken met ongehoorde muziek bestaan en enveloppen vol met cassettes uit onze mailbox halen was echt iedere keer toch wel weer een behoorlijk genot. We blijven in dit uur bij de opkomst van de cassettecultuur. En dat was echt de periode van 80-85. Van de Exart cassette The Black Box uit 84-85 laten we nu een fragment horen. Het laat gelijk horen dat onze uitgegeven muziek steeds vaker het experiment omarmde.

Pas in de jaren 95 was het echt het einde van het verhaal Exart. Gedurende de jaren daarvoor was het label al steeds meer in rusten. En voor Hessel en mij was er een totaal andere periode aangebroken. Het enige waar we wel mee bezig waren was nog het digitaliseren van de originele banden en opnames, zeg maar. En dat gebeurde één op één naar CDR. En eigenlijk tot ver in het nieuwe millennium werd er nog sporadisch nieuwe muziek gemaakt. Tot ineens de vraag aan Hessel was of die weer eens wilde optreden. En met de opmerking erbij of we wel eens hadden gezien hoe vaak onze muziek werd beluisterd via internet en YouTube. Wij hadden echt geen idee, maar toen ging alles ineens wel weer kriebelen. Steeds meer oorspronkelijke cassettes verschenen online en er werd over geschreven. En we kregen allemaal mails met vragen of de cassettes nog te koop waren. En zo niet, of het alweer opnieuw was uitgegeven. Dat was ongeveer rond 2014. Het was het begin van het tweede muziekleven. En dat is tot nu toe nog lang niet afgelopen. We gaan ter afsluiting luisteren naar het nummer dat het meest werd beluisterd via YouTube en super populair werd in de ondergrondste dance scene. I Don't Want To Be Part Of Your Life Today. Samen opgenomen in onze huiskamerstudio in IJmuiden.

U heeft geluisterd naar de 8e aflevering van een serie radioprogramma's over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. In deze uitzending vertelde Nicole van der Veen over de begindagen van het label Exart. Samen met Hessel Veldman runde zij vanaf 1982 tot 1995 vanuit IJmuiden dit cassettelabel. De samenstelling en productie was in handen van Hessel Veldman. Peter van Koten deed de techniek en Mark Ritsema verzorgde de presentatie.

Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-CD's.